0: So I'd like to introduce you to David Lox from Oppieberg, who is going to play and sing us one of his songs, which is called My Name is Pepsi Cola.
1: My eigenaardige aanzang van is alweer. Weer. Ik wil weer weten wie met mij zal samen reizen, is met mijn bicycle.
0: Wat? Wil je daar hier zo weer komen vragen?
1: Ja, nee, maar ik wil om naar spelen. Om te horen wie gaat samen met mijn bicycle.
0: Ja, maar ik ken niet eigenlijk niet.
1: Maar ik ken hem maar.
0: Ja. Het zijn woorden.
1: Ja? Ja?
0: Zing je om?
1: Ja. Nee, ik zing om niet.
0: Nee, maar ik wil je met een beetje zang voor die mensen. Alsjeblieft, Pepsi Cola, man. Ik ken dat je met die zong is lekker.
1: Pepsi Cola.
0: Alsjeblieft, ja.

duivel op je schouw. Maak je ziel toch zoveel oud. Hij schrijft zijn naam met plooien en jouw gezicht.

So mooi, so mooi. Dana Wooner, Lee van, wat, Chantel van Lee, dit is haar rechte naam. Let the children have a world. Op die draaitafel. Nou, A Winter's Tale is een liedjie wat uitgevoer word dier David Essex op prachtig album The Whisper. Dit is eers in 1982 vrygestel as een solo en bereik in januari 1983 nummer 2 op die Britse enkel spelkaarte. Winter's Tale is aan die einde van 1982 deur Mike Batt en Tim Rice geskryf na aanleiding van een versoek van David Essex. Dit is in december 1982 as een solo uitgereik en het 10 week op die Britse kaarte deurgebring. Ons luister na David Essex, A Winter's Tale.

Winterstyle, gesing dier David Essex, en ja, Winterstyle klink amper soos a fairy tale, en altwees waar natuurlijk. Ok, die familie Roussos was al twee generaties lang in Egypte toe Artemios Venturus Roussos op 15 juni 1946 in Alexandria gebore is. Die groot keerpunt van sy muzikale loopbaan het, was sy ontmoeting met Vangelis Papatanasio in die somer van 1966, waarna een paar ontmoetings met Vangelis plaasgevind het. Hy het gauw besef dat die suksesvolle loopbaan net buiten sy eie land moontlik was, en waarschijnlijk sy grootste trefferliekie was toegewees My Friend the Wind. Die een wat ons nou gaan luister vandag is minder bekend, maar ook een baie mooie liekie. Dit is, noem het net, The Island Song. Dennis Roussos.

Hey, dit was Enrique Iglesias en sy liedjie was Hero, wat baie groot treffer was toe hy uitgekom het. Enya, wat was haar regte naam? Ethne Pedregen, nie Brownine, was sy gewees, gebore op die 17e Mei 1961, professioneel bekend as Enya, is een Ierse sangeres, liedjieskryfster en muzikant. Gebore in een muzikale familie en opgevoed in die Iers sprekende gebied. Dit is in Gweedore, dit is County Donegal, waar sy haar muziekloopbaan begin het, toe sy in 1980 by haar familie se Keltiese orkest, Clannad, aangesluit het, en op sleutelborde en achtergrondkoor. In 1982 vertrek sy met hulle bestuurder en vervaardiger Nicky Ryan en sy vrou Roma om een solo loopbaan vir haar te skep. Enya ontwikkel haar kenmerkende rustige stijl, en het is rustig hoor, het is omtrent rustig. Oor die volgende 4 jaar met multibaan koor en sleutelbord muziek. Ons luister na Enya, sy kan ook in 10 tale sing. Die een wat sy nou vir ons bring is I Dwelt in Marble Halls. Dit is een liedjie wat geskryf is deur, wel die woorde is geskryf deur Andrew Lloyd Webber, en hy is een fantastische skryver. Hier kom Enya, Marble Halls.

Een hartelike goeiemiddag, dit is Ludwig Venter hierso en ek saai uit op die program is amper vergeet ek my programname, dit is lekker treffers of wat my wereld kan jy nou meer. Ok, maar ek sê vir julle baie welkom, dankie dat julle ingeskakel is en ek glo ons gaan een lekker saamluister. Die program is 2,5 ure lang, so ek hou julle bezig tot 5:30 en ons het lekker luister muziek wat julle en allemaal gaan geniet en ek glo ten minste 2 of 4 of 7 of 9 van die liedjies wat gespeel word is een van jou groot gunstlinge. Dis goue treffers en ok, so ons gaan nie tyd mors nie, ons gaan afskop, waar is ons nou, kom ons skop af somme met Alphaville, dit is een Duitse synthgroep, wat in die 1980s gewild geword het, die stichterslede was hoofsanger Marianne Gold, dit is rechte naam is Hartwig Schierbaum, gebore 26 mei 1954 in Herford. Bernard Lloyd, rechte naam is Bernard Gosling, gebore op 2 juni 1960 in Engel, en dan Frank Mertens, rechte naam is Frank Sorgatz, gebore 26 oktober 1961, ook in Engel. Hulle behalftreffersluiste suksesse met solos, soos bijvoorbeeld Forever Young, Big in Japan, Sounds Like a Melody, The Jet Set, and Dance With Me. Ons gaan na die twee van die luister. Die eerste ene is, Forever Young, en dan direct daarna Sounds Like a Melody, al twee van Alphaville.

Dennis Eastda, wat een baie gewilde Suid-Afrikaanse kunstenaar was, van Pieter Mellitsbury. The Closest Thing to Crazy is een debiet enkelsnit van die sangeres Katie Melua, wat in Georgië gebore is. Dit verskyn op haar uiters suksesvolle album Call of the Search. Likie is geskryf as deel van een muziekblijspel met Men Who March Away en verskyn die eerste keer in 1995 op Mike Batt se album Arabesque. Ons luister na Katie Melua en The Closest Thing to Crazy.

Baie ernstig het langer daar, Katie Melua en The Closest Thing to Crazy. Die Hollies, hulle was een baie gewilde groep, is een Britse pop-rock groep wat bekend gestaan het vir hulle kenmerkende driedelige vokale harmonie stijl. Die Hollies het een van die voorste Britse groepe van die 1960s geword met een totaal van 231 weke op die Engelse enkelspeel trefferlys in 1960 en dit was is die 9de hoogste van enige kunstenaar van die dekade. Hulle is in 1962 deur Alan Clark en Graham Nash gestig as 'n Mercy Beat type groep in Manchester. Hulle is een van die min Britse groepe van die vroege 1960s saam met die Rolling Stones wat nog nooit ontbind is nie en steeds optree. Ter erkenning van hulle prestaties vir is die Hollies in 2010 in die Rock and Roll Hall of Fame ingelyf. Ons luister na hulle en na twee van hulle grootes en die eerste een is natuurlijk I can't tell the bottom from the top. Ek weet nie wat is kop of wat is gat. En dan die ander ene is, he ain't heavy, he's my brother. Hy is nie my swaar nie, hy is my broer. Of so iets, ne? Kom ons luister, Hollies.

Die Hollies, hulle het vir ons twee gegee, en die eerste ene was, eerste ene was, I can't tell the bottom from the top, en toe luister ons na, he ain't heavy, he's my brother. Ok, hierdie volgende dame, ek dink is laas week, of nee, die week voor het, die achtste omtrent, ongeveer die achtste, en sy oorlede, ook een legende in die muziekwereld, en ek praat van Bonnie Tyler. Sy was gebore as Gaynor Hopkins in Skewen, en dit is in Wallis. Sy en haar drie sisters het twee broers, het in een vierstapkamer municipale huis groot geword, met een pa wat op die koolmyne gewerk het. Haar ma was een huisvrou, hulle was een diep christelike familie, en sy het as kind in die kerkkoor begin optree, waar haar sangtalent reeds baie prominent was. Sy het aanvankelijk beginne werk in een kredenierswarewinkel, en toe sy in 1969 tweede plek behaal het in die competitie, stig sy haar eie groep Imagination, en verander toe ook sommer haar naam, na Shireen Davis, om te verhoed dat sy verwar word met Mary Hopkins, wat daar die tyd ook beroemd was. Ons luister na twee van Bonnie Tyler, en dit is die eerste ene, gaan ons luister na Bitter Blue en dan Lost in France, twee van haar grootste treffers, al twee van daarie. Hier kom sy, Bonnie Tyler.

Een gewilde liedjie daar, Jackie James. Take my heart, it's yours to take. Ok, ons stap aan, ons kom ene Patricia Loos. Amal ken haar, en ons het amal haar, al haar programme gekyk en haar op TV dopgehou en sy is een bekende Suid-Afrikaanse TV-aanbieder, actrice en sangeres, met haar kenmerkende lang blonde haare. Haar eerste album, Don't Tempt Me, is al in 1992 uitgereik. Sy het ook verskeie TV-programme soos die Toyota Top 20, Blonde Ambitie en Supersterre aangebied. Patricia is in Gauteng gebore, waar sy aan die hoërskool Mondior gematrikuleer het. Was Sonja Herold, is dit nie wat sy ook hoofmeisie was nie, Sonja Herold? Ek verbeel my, ek het so iets gehoor, iewers. Sy is in Mei 2003 met Mark Whitfield getrouwd, ons allemaal onthou van Mark Whitfield. Hy was die weerberugman en ja, ook een hartebreker, die meisies was mal oor hom gewees. Sy is in 2003 met hom getrouwd en hulle het een seun. Sy is in 2009 met kanker gediagnoseer en as ek reg onthou was Patricia ook nogal sy kranige gymnas en het op hoë vlakke daarin deelgeneem. Ons gaan luister na twee van haar liedjies. Patricia Loos doen vir ons, ek wil dankie sê, baie baie dankie, en dan ook Tango Rain, al twee van haar.

Patricia Loos, ek wil dankie sê, en Tango Rain, al twee van haar. Ok, Madonna, ek het nog nie veel van Madonna op hierdie program gespeel nie, en dit is nou al van 2016 af. En ja, hierdie ene is een klassiek van haar, Don't Cry For Me, Argentina. Sy is gebore Madonna Louise Ciccone, en geboor op 16 Augustus 1958. Sy is een Amerikaanse sangeres, liedjeskrywer, muziekvervaardiger en actrice. Sy staan bekend as die koningin van pop en word vereer vir haar voortdurende heruitvinding van haarself en haar veelzijdigheid op die gebiede van muziekproduksie, liefdes, liedjes en visuele aanbiedings. Ja, sy is eintlik baie controversieel en opspraakwekkend. Haar werk wat sociale, politiek, seksuele en godsdienstige thema's aanspreek, het beide omstredenheid en kritische lof ontlok. Sy word beskou as een van die invloedrykste muzikante in die geskiedenis. Sy het geslagsgrense en populaire muziek verbreek en deur haar loopbaan het sy beduidende sosio-kulturele impak gehad. Ons luister na Madonna, die liedjie is Don't Cry For Me, Argentina. Kom ons hoor.

Het Julie Clark met Eternally en ek noem het elke keer as ek haar speel, een vrou met een baie baie sterk stem daar. Ok, wie is nou op die draaitafel? Die Bachelors. Die Bachelors gaan ons nou vermaak en hulle was een gewilde muziekgroep. Hulle is afkomstig van Dublin, Ierland, maar hoofzakelijk gebaseer in die Verenigde Koninkryk. Hulle het verskeie traditionele treffers gedurende die 1960s gehad, insluitend 8 top 10 enkelspel in die Verenigde Koninkryk tussen 1963 en 66. So is ook van die era toe muziek as een geheel gewild geraak het. Dit was in 1960s. Het is wel die vroege 60s. Kom ons luister na die Bachelors en die liedjie I Wouldn't Trade You For The World.

The Bachelors, I wouldn't trade you for the world. Dit is een mooie ding om vir my sê te sê het. Julle kan my maar die julle wereld gee. Ek sal jou nie daarvoor ruil nie, he? Jo, ok. Dit is een expressie van jou liefde. Die top van, die toppunt van wat liefde kan wees. The Honeycombs. Hulle was een Engelse beat popgroep wat in 1963 in Noord-London gestig is. En hulle was vooral bekend vir hulle treffer van 1964, Have I the Right, wat meer as 1 miljoen plate verkoop het. Die groep het Honey Lantry bome op hulle tromme gehad. En sy was een van slechts een paar vroulike tromspelers van daardie tyd. Ja, ek, soos ek ook sê van Susie Quattro, wat die basgitaar gespeel, as sekere instrumente wat jy kan vergelyk, of een vrou mee kan associeer, maar tromme en basgitaar nie eindelijk nie. Maar ons gaan luister na die Honeycombs se groot treffer, en dit is Have I the Right?

Dat is een liedjie met een prachtige melodie, Kamma Kamma van Kobus en Hanlie. Ons kom nou by Suid-Afrika se Singing Sweetheart, die meisie met die gouden stem, Suid-Afrika se Queen of Song, Suid-Afrika se vroulike Jim Reeves en Suid-Afrika se First Lady of Song, dit was maar net een paar titels toegeken aan, Virginia Lee, of dan Jenny, soos sy ook bekend voor was. Sy was Suid-Afrika se een bekendste vrouwelike opname kunstenaar in die laat 50er jare, 60er jare en vroeg 70er jare. Virginia Lee doen vandag vir ons twee van haar liedjies. Ons luister na Mr. Fire Eyes en dan direct daarna Tahiti Fairyland, al twee van Virginia Lee.

Wanda Arletti, sy het as deel van die Staccatos ook in 1970 daar rond het sy opgetree en sy is getrouwd met die gitaarspeler van die groep. Oké, wie het ons nou? Harold Ray Ragsdale.

Put a little love in your heart and the world will be a better place. Jackie DeShannon. En ja, ok, ons is, wacht, kom ons gaan, die volgende ene is Harry Belafonte. Geboor op 1 maart 1927 in New York City. Harry het gesukkel met armoede en een onstuimige gesinslewe as kind. Sy professionele loopbaan het begin met die musikale Carmen Jones. En binnenkort het hy treffersluiste verbrand met treffers soos The Banana Boat Song, Deo, ja. En Jump in the Line. Belafonte het ook een sociale en politieke opstande deelgeneem en het sulke gesochte toekennings as die nationale medaille vir kunst verdien. Ons luister na Harold Harry Belafonte en die liedjie is Jamaica Farewell.

Venga Boys, my Uncle John from Jamaica, wat ons geluister het. Ok, ek dink daar is nog so 2 of 3 wat ek kan indruk gehou. Kom ons gaan na hierdie, haar geboortenaam was natuurlijk Lucille Marie Raymond Savoy. En sy het in Kokkoelum groot geword en daar geleer gitaar en mandolien speel. Ek praat van Lucille Starr. En sy neem ook baie van haar plate hoofdzakelik in Engels op, maar in Spaans en in Frans ook. Die liedjie wat ons nou gaan luister, het haar op die kaarte geplaat met sterk competitie van Elvis Presley en die Beatles, wat die, wel selfs Cliff Richard, wat die mark oorheers het in daardie dag, dit sê in die vroege 60s. The French Song is wat sy nou vandag vir ons gaan sing. Lucille Starr.

As hy, ek sê, dit is hier waar ons beginne afklim en ek sien Letty het reeds nagesê, sy het gesê, waar is ons nou? Oeps, is op verkeerde plek hier so. As hy, sy sê, nee, is nog steeds nie rechte plek hier. Waar op aarde? Ek weet sy het, o, daar so. Ok, sy sê, baie dankie vir die mooie program, ek het geweet het gaan mooi wees, en so ek sê net so lang goeie nacht aan amal, sy gaan luister tot die einde toe, en Henny het direct daarna opgekom, en hy stem al heel hartig saam sê, baie dankie Ludwig, dit was een heerlijke en rustig om te luister, nou wacht ons vir sondagse muziek as als goed verloop. Mooi aand verder en dan en hoor ons weer van mekaar sondag. Dit is Henny. Maar dankie ook vir die paar prachtige dankie daarom maar een prachtige stem gehad, fluweelstem. Ek glo hy meen nou van die plaat wat nou net gespeel het van Lucille Starr en het is een lekker vibrato. Sy, ek sê altyd sy die beste vibrato van enige sanger, natuurlijke vibrato, nie geforceer nie. Ok, ek gaan uitspeel met Laurieke Raug, twee van hulle, kom ons maak het twee van hulle en dan gaan ek heel laatst ene gaan Goodnight Ladies wees van Ronnie Wolfgang. Ek sê dankie julle julle geluister het en ons het om 6 uur begin Rudolfse program op spoed op Ramkat Radio. En ja, is een lekker luister ene, lekker muziek en lekker boodskappe heen en weer en altyd lekker om te luister, daar een van Rudolf. Dan op Ramkat Radio, op Radio Eendrag het ons Christo, hy doen vanavond sy pot gooi of ja, sy gooi milies en dan het hy die pot gooi van die precieze program het hy morgenmiddag om 12 uur. Dit is op Radio Eendrag. So ek sê vir julle, dank julle julle geluister het. Hier kom Laurieke Raug met twee liedjies. Bly nog so bykie, ek mis jou elke dag, sê sy. Dan die ander een wat sy gaan doen is die gang. Ook een uitstekende liedjie daai, voor ons dan finaal gaan uitspeel met Ronnie Wolfgang Roloff, Goodnight Ladies. Ek sê tot sondag, bye for now.

play als jij niks. Hij is maar altijd op zijn plek, altijd even kies getrek. Hij houdt van bultong, een droeworst, een rugby.

0: Queen of Hearts geweest daarvoor van de groep genaamd Bad Boys Blue. Net hier op rankwaardradio.co.za. Goeiemiddag, show donderdag 4 tot 7 op rankwaardmiddag. Pieter, hoe gaan we jou?
1: Middag Jannie, moet mij altijd goed en daarom met jou.
0: Lekker, dankie man. Amper half, het is niet winter en die lente vandaag bij ons, nee.
1: Ja, ons heem ons, ons is een baie kort zomer gehad.
0: Ja, laatst week sit ons hier met kort kleren aan en vandag het ek een baie, ja.
1: Jy ook. Selbers. Hoor, maar ek wil vir jou sê, so tussenin, jy is seker baie opgewonde vanmorgen.
0: Morgenochtend, ja.
1: Ek moet sê.
0: Die busie het nieuwe tekkies aan, so.
1: Daar is, en jylle gaan bykie baan toe?
0: It's a peace battle, ons gaan morgen zon toe.
1: Ach, daar gaan jylle weer bykie warm kry.
0: Dis hy, ja. Ek sien hulle praat daarvan ook, maximum, partij daar is 24, 25.
1: Is dit?
0: Maar 25 in Zippies, is nie 25 in Hulstroom nie.
1: Nee, beslis nie.
0: Daar is een warm 25.
1: Precies. Ja, jylle moet het geniet, hoor. Jylle moet het geniet.
0: Ons gaan definitief.
1: Daar sy.
0: Nou, elke week het ons op hierdie programma thema vir die muziek wat dier die hele lijn van die programma had. Wou nie vandag. Vandag het ons op een ander type thema.
1: Ja, ek denk is een baie interessante thema wat ons vandag had.
0: Heeltemal. Somal, al te begin jy te sê, as jy ons thema wil gebruik vir jouself voor hem toe,
1: ja.
0: Stuur WhatsApp vir 072-341-6888.
1: Ja, mooi so.
0: Hallo om André. Hallo in die handel. Van vandagse keuse, vandagse muziek thema is my en jou keuse van Likkies.
1: Dis correct.
0: Wat ons van nou?
1: Ja, ons het self bykie gekies en ek denk jy luisteraars gaan achterkom, is het nou baie ou Likkies. Is ek van nie my ouderdom weggeen nie, maar dan kan er het ook weet wat het ek gekies.
0: Ja, al die Likkies wat nie ouder is 10 jaar is nie, het Pieter gekies en alles ouder is 50 jaar het ek gekies.
1: Nee, maar hier kom een lekker verskeidenheid muziek, stel het so, ne?
0: Hier kom nou een duplessie van Houwek Show.
1: Daar is hy.
0: Want het is de ander tussen 7 en 9 is hier van Houwek op Rakwad Radio.
1: Precies.
0: Maar hier is nou my en jou kiezen van Likkies.
1: Ja.
0: Wat ons nou vandag speel.
1: Daar is hy.
0: Behalve nou tussen deur, as iemand nou verjaardig voel, al is het nou bykie
1: ja.
0: Speel van Likkies. Maar alhoewel, vandagse verjaardig is ook een van ons kunstelinge. Nee.
1: Maar ja,
0: jy,
1: ja.
0: Ek kom, jy het nou vir jou gesê.
1: Ja.
0: Maar vandag speel ons vir jou alles van pop tot rock, tot klassieke muziek, tot alles in die drie is jou.
1: Dit is recht.
0: Amazing.
1: Dit gaan lekker wees.
0: Gebraad van waarvan ons hou, eerst op pad vir jou ronde tooi, ek hou van.
1: Ek hou van.
0: Nou ja, dat ons is. Hou van die liedjies.
1: Ons hou van die liedjies.
0: Dan Celtic Thunder, A Place in the Choir. Van jou
1: ja,
0: lees
1: ja, daar is Celtic. Celtic, hulle spreek het
0: Celtic.
1: Celtic Thunder, en ek denk die luisteraars wat gereeld luister na my program maandag aande sal weet, dit is een van my gunsteling groepe daai.
0: Celtic Thunder. Hulle is ja. Van Ierland af, nie?
1: Ja, Ierse groep.
0: Ierse groep. Ja, Ierse groep.
1: Ja.
0: Ierse mag maar so.
1: Hulle, daar is so baie bekende kunstenaars wat van Ierland afkom. Ek meen Chris de Burke en daar is so baie wat mens kan opnoem.
0: Cranberries en ja.
1: Ja, allemaal van Ierland.
0: Ons moet bykie weer St. Patrick's Day bykie weer Ierse program doen.
1: Ons kan, nie?
0: Een Ier program in 3 ure.
1: Een Ier program in 3 ure. Ons moet net vir ons groen weekies kry.
0: Dat is hy, ja. So is wat weer dan, ek hou van, dan of jou Celtic Thunder, Celtic Thunder met A Place in the Choir, en dan Keith Urban van New Zealand. Nee? Somebody Like You, country, ietsie. Dis op my lijstje af.
1: Dis op jou lijstje, ja.
0: Is country.
1: Country.
0: Gaan die weer 3 op rankwaardradio.co.za.

Couch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

bloemen. Daar heb ik jou gevraagd om mijn ring te dragen. Jouw antwoord was u ja. Jij was die in voor mij, je liefde koninkrijk. Ons is nog altijd saam. Je hebt beloofd van mij om getrouwd te blijven, voor altijd aan.

Daar heb ik jou gevraagd om er een te dragen. Jouw antwoord was toen ja. Jij was die in voor mij, je liefde kon ik krijgen, was is nog

Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: those Russians.
1: Vladimir Putin. Anyway.
2: Oh, those Russians.
1: In chips.
2: Russian in chips. Mooi man.
1: Nou, lang, lang geleden, toen kwam een album uit. Nee? Al op serie daarom. Nee, nog ik heb ook een serie van hem gehad.
2: Ja, maar weet je, Jannie, ik wil nou jou niet reden van, maar ik lang, lang geleden dat klomp series uitgekomen.
1: Maar die serie het gehandel oor een warm maand, warm aand in augustus.
2: Ja?
1: Nee?
2: Vertel mij.
1: Van oog en op Niels.
2: Neil Diamond. Exactly. Hot August Night.
1: Hot August Night.
2: Daar is die tweede geweest. Hoe anders?
1: Nou, dit is die eerste weergawe wat ek gehoor het van I Am I Said.
2: Wow.
1: Ek sing homself al die eerste, maar...
2: Ja, ek ook.
1: Ja, is hy?
2: Ja.
1: Maar hierso is Neil Diamond self, op een levendige optrede.
2: Ja.
1: Dit is nie een studio recording, nie is...
2: Hot August Night.
1: Op die vroeg. Ja. Hot August Night, die tweede Hot August Night geweest, 1976, denk ek.
2: Ja.
1: Maar, wat het klink Neil Diamond as hy self hier sing? I Am I Said, op een live show.
2: Beautiful.

Warren Beachel 13-21, zaterdag 13-15. Blouwfontein 13-22, zaterdag 13-17. Warren Kaapstad 14-18, zaterdag 13-24. Warren Durban 17-23, zaterdag 18-21. Warren Johannesburg 12-23, zaterdag 14-21. Warren Kimberley 15-21, zaterdag 13-21. Warren Mafeking 12-24, zaterdag 15-22. Warren Bombela 11-26, zaterdag 14-22. Warren Pietermaritzburg 10-25, zaterdag 12-20. Warren Polokwane 11-22, zaterdag 14-22. Warren Port Elizabeth 16-17, zaterdag 16-18. Warren Pretoria 13-24, zaterdag 15-23.

Blou Montessist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoon

0: My kombuis gewees daar vir jou, in my kombuis gewees, van Jan Belcher en Tashé, op rakwaterradio.co.za. Nou, Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Een liekie van jou, luister af, een liekie van Amanda Luit.
1: Ja, langklas van haar gehoor.
0: Baie langklas. Want jy geweet dat pas namens die Louis nie.
1: Nee, ek het nie geweet.
0: Is die Louis Luit nie.
1: Jou karnalie.
0: Wat het die laas hierdie gehoor van Amanda Luit, as jy aan een dag glo?
1: Is een van my gunsteling liekies, een wat ek lief is, wat ek self gesing het, met my optredes, baie geniet.
0: Jy goes, as jy aan een dag glo, net hier op Rampart Radio.

0: Net so het jy geweet om elke donderdag in te skakel van 7 tot 9 om na Hanley en André van Rooyen te luister met iets van als. Bring jou ore, bring jou familie, bring jou vriende, bring jou vleisie, bring jou, ek weet nie, vuil kook, en luister saam met ons.
1: Heel persker in 14 dae in die goede val, en het reen bieke bieke, het reen bieke bieke, het reen in die West-Transvaal.
0: Ramkat Radio, bied dan

0: Wesweek is die beste ding in Ramkat Radio. Elke vrijdag aand tussen 6 en 7 keir jy met opspoed saam met Rudolf Goos.
1: Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending, en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochend preek

0: om 10:00 en die bybelstudie om 5:00 die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3:00 tot 5:30, so dis 2.5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3:00 tot 5:00 vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3:00 tot 5:00 sal die uitsendings wissel van my uit die archief program, en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het, en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou, as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die bogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word, om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Daar sê, daar het julle al Ludwigse programme. Ek wil hem ook net van die geleentheid gebruik maak en vir hom sê baie dankie vir die kere wat hy vir ons ingestaan het. Ons het dit regtig waardeer. Soos ek sê, ek het so betek keer geluister en dan die kommentaar en so gelees op die groep. En dit was, hy het mooi programme aangebied. Dink hy het een keer weer Duitse muziek opgespeel as ek het nou nie mis het nie. En ja, dit bly ook maar my gunsteling. Ja, ek wil net vertel van die heerlijke naweek wat ons gehad het in Parys, by die Valrivier, by Megumi Gasthuis. Sonja het hierdie tripie nou al beplan, ons het in maart maand begin beplan hier aan, want Lynette word 60 in Oktober, en toe was het in sommer van haar verjaarsdagvieringe, terwyl Sonja nou hier is, en dit was ook hulle skoonouers, want Lynette en Sonja moest met twee boeties getrouw, twee lou boeties. Ek wil net kyk of hierdie rekenaar van my aangaan. Ek wil net seker maak, ek weet nie of julle my kan hoor nie, want hy is nou alweer hier so op not responding, dat ek net gaan kyk wat doen die ding. Ek wil net wacht dat hy nou klaar nie rondte gedraai het. Ok, daar is hy. Goed, ek dink ons was rikkie dalk van die lig af, want my rekenaar was nou alweer op non-responding. Nou, wat ek wou sê, ons het toen nou so lang Lynette se 60ste verjaarsdag vroegtijdig gevier, en hulle twee is ook met twee boeties getrouwd met die van Lou. En dit is hulle skoonouwers se 60ste huweliksherdenking gewees, ons is so 62's by mekaar gevier, en dit was 'n naweek om nie te vergeet nie. Ek het vandag so collage gemaakt van al die foto's wat geneem is net van ons drie elke keer so by mekaar, en dit op my status gesit, so die van julle wat my nommer gesyf het, kan daar gaan kyk, en dit was regtig baie, baie lekker, die mense by die gastehuis, joh, dit is regtig baie mooi natuur toen jylle dus in die bos omtrent, maar hier is in die rivier van die stoep af, en hulle het rechtig, dis baie goed ingerig, en ons het verskriklik baie geniet. Ok, nou gaan ons aan met die muziek. Ja, hulle net het vir my recipe opgestuur, nogal in my maase handskrif, so by die hartseer het ons daar een bietjie vreugde ook gehad. Dit was eindelijk bedoel gewees dat my maak nou moet saam gaan, en ons allemaal daar saam geniet het, maar het was ok, ons het al gemis, ons mis al nog steeds natuurlijk, maar ons maak maar die beste daarvan, hoe sê hulle tyd heel wonde. Ok, ons gaan aan met die muziek, ek gaan bykie later, ja, hier na 8 gaan ek die grappie speel, en dan so half 9 kant gaan ek vir julle hierdie beproefde saalgoedpoeding recept gee, wat in my maas handskrif geskryf is, en sy het hom baie gemaakt. Ek het hom self nog nooit gemaakt nie, maar Lynette het hom in die week het sy hom ook gemaakt. Ok, ons gaan nou luister na Don Williams met Amanda, dan Dr. Hook, Baby Mac's Blue Jeans Talk, dan Eurythmics, Love is a Stranger, dan Gary Puckett in the Union Cap met Young Girl.

En dit was Pieter Nudee met Green Beret. Net hierna luister ons na Priscilla Talbot met The Coffee Shop. Dan Sonja Harrel, Arendse Vlerke. Dit is een van Ludwig's ginseling liedjes hierdie. En dan The Flat, Let Me Into Your Life. En dan Thuisie Boswaard klong, Mama, Waar's 'n Boom? Ek het hom langlaas gehoor. En kom ons gooi sommer in vir Tony Orlando ook met Knock Three Times.

gaan verslaan hierdie liedjie my drie keer uit, want ek kon nie betijds kan stop nie, want dit is tyd vir my om te groet. Ja, so is 2 ure verby, tyd vlieg verskrikkelijk vinnig as mens hier sit en liedjie speel en met die volk en so aan gesels. Baie dankie vir een en elkeen wat saam geluister het, dankie vir al die boodskapies hier op die groep en privaat en so, en ek hoop julle die muziek geniet wel, nie julle sê het gesê, julle het geniet soos wat ek het geniet het om het vir julle te speel, en die recipe en so aan, ja, hy is beskikbaar as julle om wil hee, en ja, hulle net sê, ek het nie daar op een plek gesê, dit is 150 milie melk, wat, of suiker wat die bygooi, maar is 180 milie suiker, maar in elk geval, die van julle wat saagpoeding ken of recepte ken, sal weet waar en hoe en wat. Dis omdat ek hom nog self gemaakt het en wat ek nie die stap en so en so lekker gevolg gedaan nie, maar dis reg. Ok, ek sê vir julle goeie nacht, lekker slaap, tot ons dan hopelik dinsdag weer gesels, met hiervan hou ek, en ek het nog Duif van Skalkwyk se keesie, so ja, ek het vergeet om haar ook te groet, of haar te laat weet, dat ons weer op die lig is vanaan. Ek moet nou eers weer bykom, soos ek sê. Wat ek kan speel, ek het ook 'n ander lysie opgestel, wat ek die 1 September sou gespeel het, wat ook nou mocht daar so lee in die Kenfruit bottle, wat ek kan uithaal, so ek sal nog besluit wat er een ek gaan doen. Maar ek sluit af met Jason Donovan, Donovan met Any Dream Will Do. Lekker slaap en mooi drome.

Wat is een braai sonder boermusiek? Wat is een dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is een sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die A-team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great musiek vir ons damse ganse.

Hey! Zo moet de woensdag aan opstaan, papi. Zo moet hij opstaan. Yes! Dave Lippert. Excuse toch voor de Dave Lippert, Rock of Ages, en dan Status Quo, Whatever You Want, AI Hard Rock Cover. Daar zo. Yes, like mensen, ik lag lekker. Is een paar lekker WhatsApps al deurgekomen en allerlei lekker dingen. En ja, een van die mannen wat ik nou ook nou vanavond speciaal wil welkom hier die bij ons. Hij zei hij is bij. Nou, die paard van wie ik nou praat, is hier een paard, die, kijk, dis een ander manier hier. Dit is natuurlijk niemand anders nie as ons groot vriend Bertie Nel, of Bertie Dikpen, soos julle hom ken. Die ou het maandag die ou een bietjie geverouder. Hy is nou 50 plus 1. Ek weet nie of ek het mag uitlappie, maar hy is nou 50 plus 1. En ek sien hier op die groep, die ou het baie mooie wense gekry en alles. So Bertie, my mater, hier van DJ Toy en sy familie en sy followers en allemaal op Ramkan Radio, wil ek ook net vir jou baie, baie geluk sê met jou verjaarsdag. En dan, die volgende persoon is ook een baie, baie speciale persoon. En dis natuurlijk niemand anders nie as Skinkel, Mariekie Pool. Ah, sy nou ja, Mariekie Pool is, jylle nie weet wie sy is nie. Sy was een van die Seaboys se lede gewees daai jare in Alexanderbaai. En lekker, sy maak nou nog lekker muziek, met die keyboard en die dinge goed. So Mariekie, ek glo ook Braam het sieke vandag vir jou baie lekker gebederf. So baie, baie ook geluk van my kant af. En ek hoop jy het een prachtige jaar ook wat vir jou wacht. En so vir al die ander mense wat vandag verjaar, waarvan ek nie kennis dra nie, of nie weet nie, baie lekker verjaar hier van DJ Toy van Ramkat Radio af. En die volgende liedjie is speciaal vir al jylle verjaarsdag mense. MUZIEK

John Belcher en San Francisco met my bra, my bra, my bra. Lekker nommerkie daai. Ja, yes, like die muziek loop oop. Hy loop oop soos stroop vanavond hier so. Net gauw hier vinnig vir Johan Kuil, Kuil, ons burgemeester daar in Kraaibak. Gauw vir hom ook gaan kuier. Ons begin so bykie met hartseer noot. Is ook een ou vriend van ons wat, wat ek ook goed geken het. Ernst Smit, of Smitties is ons omgekend in daar Alexanderbaai, wat ook vroeger die week oorlede is, en Johan sê, naan sê, vir allemaal wat inluister, alle luisteraars wat verjaar het, of herdenking gevier het, dan wil ek en my familie ook net sê, sterkte vir Elsa Smit, en haar kinders en familie met die afsterwe van Ernst, of Smitie, mag die vader julle draan vertroos in hierdie rouwtydperk, en spesiaal Saterdag tydens die rouwdienst. En dan sê hy ook hier so, Toi, dankie vir die vleiserigheidkie wat ek Saterdag kon kom optel, volgende keer kuier ek langer. En dat die ou hier een versoekie ingesit, die versoekie is gelei, Johan, maar ons gaan hom nou so bykie later, ek het een speciale plan met hom, jy sal later uitvind hoe kom. En dan wil ek ook sommer van Hanlie, van Rooien, van haar van André, ook net my innige sympathie gee, haar moeder is ook... is nog nie seker of het een ochend is, of ja, gisterochend, by hulle oorlede, en sy gaan nou ook op hierdie stadium, vir die volgende, tot die einde van die maand toe, gaan sy nou nie op die lucht wees levendig nie, so dinsdag en donderdag aan, gaan daar nou nie een levendige uitsending van Hanlie en Andrei se programme wees nie, weens natuurlijk nou die persoonlijke omstandighede daar by die huis, en dan het sy ook sister wat kom kuier uit oorsee, en al die dinge goed, so ek gee ook vir haar innige sympathie, en ons bid ook vir sterkte, en alles in berusting en vertroosting. Nou ja, ek het gauw hier vinnig gauw, ek weet, is nou amper 7 uur, is amper voetestamp tyd, net gauw hier vinnig nog een request, wat ek wil hier ingooi, en dit kom nou haar van Bertie Dikpens af, hy sê, as ek die song net vir hom wil speel, is so bykie van een afkoeler. Nou ok, kom ons koel gauw af, voordat ons daai voete losmaak en die voetestamp bezigheid die begin hier net na 7.

boys, moules and safeless. Een, twee, drie, sy, vijf, zes. Boy van die suburbs, gaan kuier vanavond. Die lang na week zak hij af, durps toe en weer terug. In de huis en CSR, brul dier die lucht. Hij luister na Elvis, en die hartseer sonskijn sisters. Sissy speel ook saam, op jou wijen gitaar. Kabouter bij die voorrek, en een vis denkt in die sit vertrek. Tijden langs die sifte.

Yes, like, man. There's Stephen Visage geweest met Stay With Me Mexican Girl. En dan James Johnston en Apple daar met Country Is For Me. En terwijl hulle nou so by die country rond is, hoekom, maar hoe is hom hier nog daar nie? Hier is ons een nommerkie van Blackie Swart en Marie Minnar. En hulle doen vir ons Good Hearted Woman. En daarna ook Piet Duitser sal hierdie, ken hierdie ou baie goed, Eric Marais. Hy sê vir ons, you, natuurlijk een ou Bobby Angel treffer, You Ask Me Too. En daarna het ek vir Ramkat, nie Ramkat, nie Halter. En hulle sê, Kokerboom, Seil, so loop hy.